0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.

Hoi, welkom in dit uur van de Platenkast. Ik ben Ellie en ik probeer jullie zoveel mogelijk te vermaken met dingen van toen en van nu. En al wat ouder. Dit is al een aantal jaren oud. Ik wil niet eens weten hoe oud het is, want de tijd gaat zo hard. Estelle featuring Kanye West. Dit heet American Boy. Welkom in mijn Platenkast.

een grijs verleden. En als mijn herinneringen me niet in steek laten, is dit Mersey Beat van de rivier de Mersey uit Engeland. En dat waren dus Billy J. Kramer en de Dakota's. En die vragen of je niet slecht voor hem wil zijn. Nou, vooruit. We zijn lief vandaag. Maar alleen vandaag.

0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toe gevuld.
3: Oh.
1: Met de vrienden van Amstel.
3: That's it. Dit is hoe potje dit. That's it, baby.

Lekker hoor, Al Jarreau in de platenkast uit de jaren 80. En dat heette Roof Garden. En vervolgens wat vrolijks van weer wat recenter datum. Ja, niet van gisteren, dat werkt niet zo in de platenkast. Maar van een tijdje geleden. Alexis Jordan, die heeft helemaal zin in. Happiness.

wat mij betreft altijd goed. Een mopje Beatles in de platenkast. En ik had net een discussie met meneer Sterkensans. Die zegt, ja, maar de volgende is toch geen Nederlands? Want rond deze tijd probeer ik altijd wat Nederlands erin te stoppen. Ja, maar het is half Nederlands. Ja, nou, ik krijg gewijs Amazing Stroopwafels. Half Nederlands, half Engels. En dan heb ik het natuurlijk over Oude Maasweg.

Ik ben nog steeds niet achter hoe je stoepen moet achterna jagen. Maar het is een mooi liedje. Adele en Chasing Pavements. Dan nu een stukje buitenlands. Dat noemen we in vaktermen overigtalig. Dus niet Nederlands of Engels. En dan kom ik heel gauw wel op Italiaans of Spaans uit. Vind ik gewoon hartstikke lekker. En al versta ik er geen snars van, klinkt gewoon mooi. Zoals bijvoorbeeld deze van Alice e Battiato. Dat heet I treni di Tozeur. En treni, dat zijn treinen, dat weet ik wel. En Tozeur is geloof ik een plaats. Maar voor de rest blijft het erbij.

0: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

0: Okay.
1: Dit is een nummer van een van mijn favoriete albums, Songs in the Key of Life. Van Stevie Wonder natuurlijk. Origineel ook uitgebracht door Stevie, maar George en Mary dachten, dit kunnen wij ook. En met veel succes. Goed, tot zover dit uur van de platenkast. En ik eindig met eentje uit de jaren 60 van de Hollies. He ain't heavy, he's my brother.

0: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

0: komende 2 weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.
2: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
3: Oh my gosh.

is het nummer waar het allemaal mee begon voor Technotronic. Pump up the jam. Straks komt Robert Abigail langs. Maar eerst de warme stem van Julio.

blij zal zijn dat hij terug aan het draaien mag. Robert Abigail en Hold Me Judas. Staat u mij toe dat ik nog eens een draadje geef aan die discobal, want dat doe ik toch zo graag tijdens een feel-good uur. Dit zijn de Tramps en Disco Inferno.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
7: En ik ben Erik Vlanders.
6: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
7: Een vriend voor het leven.
6: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
7: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
6: Veel luistergenot.

0: even over 8 uur. Geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands. Hier bij Radio Memory.
1: Dit is Totaal Nederlands.

met een tweet of Instagram. Maar hoe dat in zijn werk gaat, daar snap ik de ballen van. Oh, ik zou je willen bellen, maar mijn iPhone-batterij is plat.

0: mochten mopperen. Onze totaal Nederlands. We zijn weer klaar voor een uurtje met het beste van Nederland en België.
1: Hey, ik ben Koen Wouters en dit is een nummer van Clouseau.
2: Erik de Valk.

bij Mutoon en California. Als ik totaal Nederlands voorbereid, dan kijk ik ook wat in Nederland. Wat daar allemaal gebeurt. En daar heb ik deze jongen ontdekt. Robert Leroy. Geef de nacht maar de schuld.

0: deden onze archieven nog eens op. Cindy, ik ben zo verliefd. Ja, even een blik achter de schermen. Ik was hier alles zo mooi aan het opruimen. Met het idee van, ja, Erik heeft iemand bij. Maar spijt genoeg verloopt het deze week telefonisch. Dag Erik, en wie heb je bij?
1: Nicole Merry. Dag Nicole.
2: Dag Erik.
1: Ik denk dat we al moeten terugdenken naar de jaren 70, hè?
2: Ja, 70 voor het hele begin. Maar dan eerder in de jaren 80 en 90. In de jaren 90 was het voor mij wel heel goed.
1: Maar ik ken jou al uit de 70's, want u was een beetje een beschermeling van

0: Remy Ray, hè? Een bekend persoon
1: ja,
0: in onze regio. Hij was jouw eerste manager. En wat ik me nog het meest herinner aan jou, dat was jouw deelname aan het Sopot Festival.
1: Ja, dat is goed. Dat is een hele tijd geleden. Dus, dat was in 1975, als ik het goed voor heb. Ik was nog schoolgaand, klein kind in feite. Ja. Nu kan je dat niet meer zeggen van de jeugd, want het is helemaal veranderd. Ja, we waren uitgenodigd door het Sopot Festival en daar moesten we dus twee nummers brengen. En mijn eigen nummer. Dus een Belgisch nummer en dan ook een nummer van een Pools artiest. Dat is daar heel goed meegevallen, want het was toch voor mij een heel groot evenement. Omdat je als tiener daar dan staat voor een 15.000 mensen met een orkest van 75 personen, wat toch impressionant is.
0: Ja, ja, zo.
1: En dan ben ik ook in de finale geraakt.
0: Volgens mij was dat voor jou een beetje het grote begin, hè?
1: Ja, het grote begin, maar zeker op internationaal vlak.
0: Maar je hebt dus inderdaad je grote hits dan gescoord in de jaren die erop volgden, in de jaren 80, zeg je dan. Is er zo'n nummer dat we ons het best kunnen herinneren?
1: De meeste mensen die gaan denken aan What a Surprise. Mm-hmm. Dat was ook een nummer dat verkozen was voor de RTBF voor mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ik denk dat dat het jaar is dat Stella gegaan is met Citulien La Muziek. Mm-hmm. En dan het jaar ervoor, dat was ook een heel fijn nummer. In de Elvis Presley-achtige stijl. En dat met de titel Shall Make the World Just Go Away.
0: Het is dan nadien, na de jaren 90 even stil geworden rond jou. Maar je hebt nu beslist om terug te beginnen. Hoe is dat gekomen?
1: Ook door omstandigheden. Ik ben ook gestopt door omstandigheden. Ik zal het zo zeggen. Ja, gezondheidsredenen. Dus vandaar dat op een tijd moet je kiezen. Hè. Ofwel ga je verder en ofwel stop je ermee. En doe je helemaal wat anders, wat ik ook gedaan heb. Dus ik heb echt 12 jaar stil gelegen. Ik wou geen muziek meer aanzetten, dus thuis nooit geen muziek. Alle plaatsen zaten achter een slot en grendel. Ik had er gewoon echt een goesting van gehad. Op een keer belt Yvette Ravel mij door ook een persoon die gekend was op radio. En die zei mij, kom Nicole daar eens naartoe. We zijn gewoon onder artiesten en we eten niets. Oké, zeg ik, we gaan er naartoe. En vandaar is dat stilletjes aan gegroeid. Nu ga ik daar het derde jaar al naartoe. Al mijn oudere collega's en ook nieuwe collega's leren kennen. En vandaar dus is die goesting terug naar boven gekomen en is het terug gaan kriebelen.
0: In hoeverre ben je nu dan terug met muziek bezig?
1: In feite heb ik dus mijn eerste nummer, Manny Blue, op mijn YouTube-kanaal gezet. Dus mijn Nico Mary Official YouTube-kanaal. Dus dan kunnen jullie op mij ook allemaal horen en volgen. En dus nu om de 14 dagen, om de week, dat hangt er zo'n beetje vanaf, zetten we dus een nieuw nummer erop. Ja. Ik heb Manny Blue opgezet. Dat is een nummer die nooit uitgekomen is.
0: Ja, ja.
1: Nooit. Ik heb dat ooit voorgesteld door op televisie te geraken. Dus dat is in de jaren dat ik gestopt ben. Ik ben er heel slecht onthaald geweest. En vandaar ook een groot deel dat ik dus gestopt ben. Gewoon weg.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat je niet... Je hebt het publiek nodig, maar als het publiek jou niet kan volgen, dan haakt die gewoon weer af. In feite heb ik dus die Manny Blue erop gezet, omdat ik vind dat dat een heel mooi nummer is en dat ook een heel mooi nummer opgenomen is. Dat gaf mij zo het gevoel van, ja, dat is een nummer die toch niemand kent, dus waarom niet terug herbeginnen met dat nummer?
0: En we gaan dat zo meteen horen, dan kunnen de mensen jou terug leren kennen. Is het de bedoeling dat je ook nieuwe songs gaat opnemen, een nieuw album gaan opnemen, terug gaan optreden, of is dat nog niet aan de orde?
1: Ja, het is aan de orde. Moest je mij nu morgen zeggen, ja, je kan direct optreden, zou ik dat direct doen. Dat is het probleem niet. Het probleem is nu helemaal anders. Op die 10-12 jaar is dat helemaal veranderd. Vroeger was het ook met plaatjes. Nu is het allemaal gedigitaliseerd. Het is allemaal heel onpersoonlijk geworden. Dus het is heel moeilijk om nu terug van start te gaan. Want je weet niet bij wie je moet zijn, bij wie je nog terecht kan.
0: Maar ja, kom, je staat er wel voor open. Dus oké, Nicole, bedankt. En alvast veel succes met de comeback.
1: Erik, hartelijk bedankt voor het bellen.
0: Graag gedaan.
1: En ook plezier aan de luisteraars.
0: Dank u wel.
2: Totaal Nederlands.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: There are three things you need for great, great radio. Milk, goat cheese, and wheat bread. Oh, wait. That's my grocery list. With Second Best won't do.
6: Totaal Nederlands.

Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Natuurlijk mag ik niet vergeten Nicole en Erik te bedanken voor de leuke babbel daarnet.

Jongens van Viertakt, de tribute aan Wiltura door de tribute band The Strangers. Ja, het is nou zo. Hij is 80 geworden, dus er mag wat rond gedaan worden natuurlijk. En deze jongen won Belgium Got Talent 2012. Michael Lanzo.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaan de zon in je hart. Sam Goris. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: Totaal Nederlands.
4: Hallo, ik ben Gunter Levy.
5: En ik ben Chris van Toren.
6: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de
7: Roaming.

Jullie erbij zijn, dan is er altijd een feestje in het land. Net zoals deze man, hij heeft daarnaast wel een moeder een punt zetten. Achter de talloze optreden, hij heeft nog een afscheidstournee doen. We hebben het over Rob de Nijs, een van zijn klassiekers, het land van

0: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Kind. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden. En welkom in de ochtendkroeg. En dat met René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. En wat kan nog meer een mens gelukkig maken dan een mooie muziek een heel uurtje lang. Want ook deze Aaron Blomhardt en Zoa Levi is eentje met tranen wachten.

Ja, het is een van die gouden duetten, Anastasia en Eros Ramazzotti. I belong to you. Of het een grote liefdesaffaire geweest is, ik vrees ervoor. Maar we gaan met onze eigen Belgische artiesten verder. En dan heb ik het natuurlijk over die van Judith. En ze zegt nog, I'd love to be in love. Als het maar vandaag om de liefde gaat. Het is vrijdag.

Het was even terugkeren naar 1985 met deze van de twee Belgen en Lena. Lena, ze blijven meedraaien natuurlijk. En we gaan onze nieuwe artiesten ook promoten. Doen we graag in de ochtendkroeg. En dat samen met Koen Martens en Zon op ons.

Het was toch even terug naar de jaren 60 met iets van Paul Anka en die Crazy Love en een gekke liefde. Het kan nou niet gekker zijn, maar dan moet je soms beginnen afkicken zoals Amy Winehouse er ooit een grote hit had met die...

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was een beetje die grote trots, deze haha in de jaren 80. En Take On Me werd ook een paar keer gecoverd. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Wel over de volgende Like Me. En ze hebben er ook eentje gecoverd van Wiltura. En die heet Hoop Doet Te Leven.

kost er nog eentje van Luc Steno. En ik hou van alles wat je bent. En dat kan nooit te veel zijn. En nu gaan we een grote dankuwel gaan uitspreken met de ABBA-zingers. Thank ABBA for the music. Ach ja, waarom niet?

0: Ziezo, dit was weer de ochtendgroep voor deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een volledig nieuwe reeks hier op jouw radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgt nog die van Audience en High at the Dream. Waarschijnlijk vanavond. En anders tot volgende week.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

0: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud

0: Je hebt zilver, goud en je hebt diamant. Lijkt me duidelijk. Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en Fleetwood Mac.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met
2: en

Ja, lekker vet. Je uit de flanken en behendige. Was weer een atleet, hè? Michael Jackson op de radio met I Wanna Be Starting Something. Aan het begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve luistervrienden.

0: Dit was al wel gewaagd, hè, 1977. Komt dit nu eigenlijk wel op de Nederlandse radio? Ja, het komt. Gewoon omdat het komt. Yes, sir, I can boogie was het eerste plaatje voor deze twee Spaanse schoonheden. Genaamd... Baccara. Ach, dames, leuk dat jullie er vandaag bij waren. Heerlijk, hoor.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Overeenkomst tussen trouw niet voor je 40 bent. Mijn naam is Haas. Of ik kan geen kikker van de kan afduwen. Maar een stuk of stuk...

Peter Koelewijn zat in de trein van Hilversum naar Eindhoven, waar hij woonachtig was. Toen hij een gesprek hoorde tussen twee landbouwers die duidelijk een zware dag achter de rug hadden. Ik ben zo moe, zegt de een. Ik kan geen kikker in de sloot duwen. Ha, de tekstschrijver veerde meteen

Gordon Meredith Lightfoots. Volkszanger, componist en tekstschrijver. Afkomstig uit Canada, maar in dit geval een heerlijk luisterliedje uit 1970. If you could read my mind.

als je me vraagt van waar de knecht kan ik je straks voor en vannacht voor wakker maken. Nou, hier loop ik helemaal warm op, vrienden. Ja, echt. When I was young and I listened to radio. Nee.

0: jonge gods. Heb jij dat gevoel ook wel eens in de regio? Ja, natuurlijk. Okay, oh ja, natuurlijk. Middel de roadshow, vrienden. Sinds kort ook via wifi. Wifi.
1: Wifi.
0: En Facebook. Facebook. Goh, wat gaan we met de tijd mee, hè? Doe maar, de muziek is oud. Vind je toch niet erg, hè? Hier is Love en Jonne Kweters.

Ondanks dat deze plaat in Nederland en Vlaanderen totaal niets deed en betekende hitparade, stond hij toch al op nummer 1 in de States. Nou, Don't Throw It All Away van het vroege broertje Gibb. En die Gibb die zo ongelukkig als hij is gekomen. Veel te jonge leeftijd. Zo, een aantal lekkere voltooid verleden hitjes gehad, vrienden. Genoeg? Oké, morgen zijn we er weer. Ik wens je een hele fijne voor.

0: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
7: En ik ben Erik Vlaanders.
6: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
7: Een vriend voor het leven.
6: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
7: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
6: Veel luistergenot.

was er eentje van Milking hier op de radio in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Vrijdag 11 september, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur met de beste platen continu na elkaar. En over een goede plaat gesproken, dat is er eentje terug in de

Pijps en Broeders rijden we keiserme vida, allemaal hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame gaan doen met Michael Jackson in de tijd onder leiding van de Jackson's 5 en we draaien Can You Feel It? Jullie zijn massaal aan het luisteren en het streamen en dat doet me trouwens heel veel plezier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Oké, ja, de hitparade van 1995. We draaiden Donna Summer, I Feel Love. We blijven ze maar doordraaien met nu Justin Springfield en In Private.

was een van de bekendste platen van Drube, Sugar Baby Love. We gaan stilles aan richting reclame. De volgende plaat is origineel van Koos Alberts. Ik heb ze meegebracht vandaag door Glenn Tienpont. Ik verscheurde je foto. En dan draaien we nog U2, Without You, net voor reclame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

We draaiden Jonathan Viva Cerveza. Dat draaien we heel speciaal voor onze collega's daar in Spanje. Onze Erik de Valk en Peggy, want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Het is vrijdag, het superweekend staat voor de deur. En dit is een Italiaanse plaat van Uberto Tozzi. En we draaien Gloria.

0: In Gent is een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding. De politie heeft de straat afgesloten en ook de ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Leerlingen en leerkrachten kunnen momenteel terecht in de concertzaal van een muziekcentrum. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

Was een hele mooie single van Jerry Jackson. Tenor Johnny Say Goodbye. Vrijdag 11 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Bart Mottaar voor ons tweede gedeelte aan tafel met Tony van Beveren. We hebben eentje klaar, hier een Franstalige plaat van Adamo. En we draaien Vous permettez, monsieur.

was een geweldige discoplaat van Lime, Your Love. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Sam Horace, Besame Mucho. En dan nog eentje van Wanda Jackson en Let's Have a Party.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Was een hele mooie single van Kitana. We draaien de lichten aan hier in ons programma. We gaan een zomerplaat gaan draaien, een paar jaar terug in de tijd. Eentje van Jody Bernal, hè? Que si que no.

man die je nog kent van Are You Lonesome Tonight en Kiss Me Quick. We draaien Elvis Presley. We gaan nog één draaien van Shaking Stevens. De man die je nog kent van Teardrops en A Rocking God Way. We draaien Oh Julie.

Origineel komt deze plaats van de Shuffles. We draaien de versie van Tim Tesley uit Zeeland met Shalala, I Need You. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een singletrack uit de cinemafilm Titanic. We draaien Celine Dion en My Heart Will Go On.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Wat er eentje van Snap, Right in Mr. Dancer. We gaan nog heel vlug naar Nederland met een van de nieuwe singles van Jan Smit op de radio.

de tijd een grote hit voor Smokey. We draaien de Gompie Alice, who the fuck is Alice? Was het voor vandaag deze vrijdag 11 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Motaar met zijn programma. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maken nog een fijne vrijdag namiddag van. Ik ben er graag morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4. Met de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. In Studio NL, hier bij Radio Memory vanuit Pajottenham, Galmaarden. Ik heb voor jou nog de Combay Dance Band. En we draaien The Sun of Jamaica. Tot morgen. I saw that movie mutiny on the bounty. Stared my iron man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up. Out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo lieve luisteraars, ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot.
6: Je kent

0: moet niet toch een heel klein beetje met me eens zijn. Schitterend om een aflevering van start mee te gaan. Tom Dijs en Me and My Guitar. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: Deze New Wave Band werd opgericht in 1978 met als drijvende kracht zanger en gitarist Robert Smith. Van oorsprong noemde eigenlijk de band de Easy Cure. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd naar een van die parels uit de hitparade van 1980. U luisterde naar The Cure en A Forest.
1: De lekkerste hits met Bart Botard.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Dit zijn de nooit vervelende hits.

De tijdloze classics druipelen simpel weg uit je radio met een pareltje uit de hitparade van 1984. U kunt het misschien niet geloven of niet, maar het behaalde eigenlijk nog geen top 10 in onze eigen hitparade. We hadden het over Juliane Veiding en G19 die staat hoog nacht. Met vervolgens Kleimans en Van Geel hier in de nooit vervelende hit. En we hebben het over de juf Helena.

0: de tekst van Losing My Religion heeft eigenlijk helemaal, maar dan nog helemaal niks te maken met het kwijtraken van het geloof. Het is een Amerikaanse uitdrukking uit het zuiden die aan het eind van je Latijn moet betekenen. Ja hoor. Een prachtig liedje dat we terugvonden in 1991 dat net geen top 5 hit bereikte in de hitparade. U luisterde naar R.E.M. en Losing My Religion.
1: Bart Mutar.

0: Radio Memory. Radio Memory.
1: 1 uur lang knallen zij je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Wat een kippenvel moment in deze radioshow. Dat is eigenlijk het minst wat je kan zeggen. Een ongelooflijke, schitterende song dat we terugvonden in de hitparade van 1975. Barry Manilow en Mandy. En kunt u het geloven of niet, maar dit werd eigenlijk bij ons geen grote hit in de hitparade. Met vervolgens muziek van Frans Bauer.

0: Cliff en het eerst had voor het eerst een hit in 1980 en behaalde met Driver's Seat een vierde plaats in de hitparade. In 1981 scoorden ze eigenlijk opnieuw een hit met deze hit en werd eigenlijk ook gebruikt in een commercial voor autoradio's en ze behaalden daarmee de eerste plaats in onze hitparade. Onder de slogan 2 voor de prijs van 1, we namen jouw muzikaal terug gezellig mee in de tijd naar de 1980 Cliff en het eerst en Driver's Seat. Onderweg Bon Jovi en Robbie Williams.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
2: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

is Belgisch en kring nog altijd prachtig in ons gehoor. De naam komt van het Engelse woord scab, wat betekent eigenlijk stakersbreker. Guy Swemming kwam op de groepsnaam na het zien van een reportage op BBC over de mijnstakingen in Engeland. We namen jou muzikaal terug in de tijd met de scabs. Vervolgens gaan we naar Oekraïne met Dasha en Austin.

0: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaat de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.

0: parlement van de Amerikaanse staat Nevada toonde in 2001 waardering voor de band R.E.M. voor zijn inzet in het voorkomen van tienerzelfmoord. De tekst is tot steun in zware tijden en de melodie en de uitvoering zijn om bij weg te dromen. In de bijhorende videoclip van Everybody Hurts zijn mensen te zien die wachten in een file. Hun schokkende gedachten verschijnen als ondertiteling in het beeld. Vandaag onder andere de Moody Blues, Tim Hardin en ook een Nederlandse held Ramses Shaffy. Hij doet het in duet met Lisbeth List. Een pastorale is eigenlijk een herderslied, maar dit nummer uit 1969 beschrijft een gesprek tussen de zon, Ramses Shaffy, en de aarde, Lisbeth List. Shaffy is als de zon arrogant en vurig, List de zon aanbiddende aarde. Pastorale bereikte in 1969 de derde positie van de hitparade en bleef 14 weken in de lijst staan. De tekst van het liedje is geschreven door Lennart Nijg op muziek van Boudewijn de Groot. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek.
1: Rob.

Net als het nummer en ook de bandnaam Sailor doet vermoeden, trad de groep vaak op in matrozenpak. Van Sailor bestaat een gekuiste en een ongekuiste versie. Het liedje gaat immers over een bezoekje aan de dames van lichte zeden. En dan een van de succesvolste popzangeressen uit Engeland in de jaren 60. Dat was Sandy Shaw. Ze gaat vooral de geschiedenis in als het leuke blonde Britse meisje dat in 1967 op blote voeten het Eurovisie Songfestival won met Puppet on a String. Dat hetzelfde meisje een uitgesproken hekel had aan dat liedje en later overtuigd aanhangster van het boeddhisme zou worden, is maar weinigen bekend.

0: String.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

In 1991 bracht de Nederlandse band Ten Sharp de single You uit. Het nummer werd niet alleen een hit in Nederland, maar ook internationaal. Zo stond het in Frankrijk, Noorwegen en Zweden op nummer 1 in de hitlijsten. You is terug te vinden op het album Under the Waterline. How Can We Hang On To A Dream? Dat is de laatste track van het debuutalbum van Tim Hardin uit 1966. Ook in de winter van 1987 beklom het nummer de hitlijsten. Reden hiervoor was het gebruik van de ballad in de film Zoeken naar Eileen, gebaseerd op het boek van Leon de Winter. Het gaat over een man die na het verlies van zijn vriendin een precies op haar lijkende vrouw tegenkomt.

Boulevard de la Madeleine is een lange autoweg waar je prachtig op uitkijkt vanaf de trappen van de Madeleinekerk in Parijs. Voor de hoofdpersoon van het lied staat de straat echter gelijk aan liefdesverdriet. Zijn afspraak komt niet opdagen. Begin jaren 90 scoorde Mylène Farmer een hit met het nummer Désenchanté, dat in de vertolking van Kate Ryan in de zomer van 2002 een groot succes werd. Mylène Farmer behoort nog steeds tot de top van zangeressen in het populaire genre in Frankrijk. Ze verkocht meer dan 25 miljoen platen.

Enola Gay, de naam van de bommenwerper die de allereerste kernbom dropte op Hiroshima op 6 augustus 1945. De naam werd afgeleid van de moeder van de piloot van het vliegtuig. Afkomstig uit het tweede album van OMD, The Orchestral Maneuvers in the Dark. En Peter Frampton die wijst ons nu de weg, een nummer geschreven door Peter Frampton zelf en later ook terug te vinden op het succesalbum Frampton Comes Alive. De reggae band Big Mountain coverde in de jaren 90 met succes de song voor een filmsoundtrack, Baby, I Love Your Way.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

It's a Sin, geschreven door The Pet Shop Boys, Neil Tennant en Chris Lowe. Het nummer is afkomstig van hun tweede album Actually uit 1987 en stond weken bovenaan in de Britse hitlijsten. Neil Tennant is katholiek opgevoed en uit zijn problemen met die opvoeding en het geloof in deze song. En afronden doen we vandaag met Queen en I Want It All, afkomstig uit het album The Miracle uit 1989. Brian May schreef het nummer naar verluid over zijn echtgenote Anita Dobson, die maar al te graag I Want It All en I Want It Now zou zeggen. Het liedje werd tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in 1992 voor het eerst live uitgevoerd en gezongen door Roger Daltrey. Volgende week dan zijn we weer met meer helden van de popmuziek. Heel graag tot dan.

0: overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.

stem haar handels meegemaakte Marion Faithfull en Sweetheart. We gaan nog even laten voelen dat we alive zijn. So alive, Love and Rockets. En straks komt Wiltura nog even langs met zijn bezoekie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

1992 wist Bruce Springsteen al wat er vandaag zou gebeuren. 57 Channels and Nothing On. Tijd nu voor Carole King uit mijn geboortejaar 1962. It might as well rain until September. Laat het maar uit.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Oké, ze hebben het bewezen. Ze kunnen rekenen. Jackpot en one is two. De Algerijnse kadet scoorde een enorme hit bij ons met deze Aisha. Niet het verhaal over zijn liefje of zijn vriendin of zo. Nee, het verhaal van een meisje die probeert zelfstandig te leven.
1: Comme

0: overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexiejobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen, ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
7: En ik ben Erik Vlaanders.
6: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
7: Een vriend voor het leven.
6: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
7: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
6: Veel luistergenot.

voor de allereerste keer Robin Beck en... Een zeer mooie beginner, denk ik, voor deze vrijdag 11 september. Een nieuwe driver's seat met straks Mariah Carey en Without You. Omstreeks 16:30 gaan we wel even terug in de tijd naar 9/11. Het kan niet anders. Ik heb ook nog hele mooie muziek met bijvoorbeeld Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. En we mogen even op reis gaan, ondanks het iets mindere weer, met deze Madonna en Holiday.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Kijk maar even in die sexy ogen van jouw partner en laat je nog maar eventjes volledig smelten van de liefde. Dat doe ik vandaag ook, want mijn man Ronnie is vandaag jarig. Wickfield en Sexy Eyes hier in deze driver's seat. Straks Carnaval de Paris en dat is van Dario G natuurlijk. En deze prachtige stem die we ook nog af en toe wel eens mogen terughoren vind ik Alison Wye. En is this love? Ja, zeker dat het liefde is.

Dario G en Carnaval de Paris. En het heeft ergens iets te maken met voetbal, dacht ik. Maar dat is niet mijn sport, sorry. En ik heb het in het begin van mijn programma ook even aangehaald. We moeten wel teruggaan in de tijd. 25 jaar geleden, exact dezelfde dag, 11 september, of zoals de meesten het zullen kennen, 9-11. De dag dat het leven in Amerika en ook ver daarbuiten even stilstond. Terroristische aanslagen gebeurden dat moment in onder andere New York en Washington, waar bijvoorbeeld dus ook de twee World Trade Centers werden geterroriseerd door dus vliegtuigen die in die torens vlogen en iets later spijtig genoeg ook neerstorten. En dan dus dat vliegtuig dat ook op het Pentagon invloog, wat ook voor heel wat mensen die overleden zorgden. Het is niet mooi, Nederlands, mijn excuses daarvoor. Maar ja, het is ook nog omdat ik er zelf persoonlijk onder de indruk van ben, nog steeds tot op de dag van vandaag. Dus de twee World Trade Center torens die storten neer en dan dus ook het Pentagon geraakte beschadigd. En daarbij kwamen ongeveer 3000 mensen om. Maar dat betekende natuurlijk voor Amerika rechtstreeks heel wat serieuze problemen, maar achteraf ook, zoals bijvoorbeeld ook bij nucleaire accidenten het geval is, ook daar dus in New York werden nog heel wat mensen slachtoffer achteraf, namelijk van de giftige stoffen die maandenlang in die stad bleven rondvliegen. En dat zorgde dus ook nog voor heel wat overlijdens. Ik ga een plaat draaien die dus ook wel serieus geassocieerd werd met dus de 9-11 attacks in Amerika. Namelijk deze van Life en

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

En wij hebben natuurlijk ook veel plezier hier bij Radio Memory. En ik straks ook in het deel 2 van dit programma. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ja, men too, hè. Don't forget them, please. Wel, ik heb ook nog Chris Ria en Charlie Bessie klaarstaan met Disco La Passione. Maar eerst nog de gelukkige liefde. Een minder gekende plaat, eerlijk gezegd, van Ace of Base en Lucky Love. Tot straks.

0: overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Het blijft ook een prachtig clipje en natuurlijk de plaat op zich ook. Hè. Deze van ABBA, The Day Before You Came. En de dag voordat mijn man in mijn leven kwam, voelde ik mij op zijn zacht gezegd levensmoe. Kan je dat geloven? Maar gelukkig kwam hij op het juiste moment in mijn leven en kreeg mijn leven ook een tweede kans. En dat is dus effectief iets wat ik nog altijd dikwijls voel. Hè. Dat is gewoon de fantastische liefde van mijn man elke dag, keer op keer. Straks ook Peter Gabriel in dit deel 2 van deze Driver's Seat met Big Time. Marusha met It Takes Me Away. En deze Skunk, Anansi en Week.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
6: Ooh, baby, I love your way. Every day.

dit doet ons toch wel terugdenken aan die meest recente Jumanji-films met Karen Gillian, met ook Dwayne Johnson en Kevin Hart en Jack Black in de hoofdrol. Maar ja, dit is automatisch ook daarmee geassocieerd voor diegenen die die films kijken. Big Mountain en Baby, I Love Your Way. Er zit trouwens ook een Jumanji 4 aan te komen, Open World. En die zou normaal gezien dit jaar uitkomen. Dus daar ben ik ook al aan het voor het trappelen van ongeduld. Die wil ik zeker gaan bekijken in de cinema of gewoon thuis. Ik heb ook nog eens Huey Lewis liever en de News klaarstaan met een minder gekende plaat van hem. I Want a New Drug. En voor ons is misschien die drug het weer. We gaan er straks naar kijken.

0: Wanneer zal ik fameus zijn? Wanneer word ik bekend? Ja, dat zal nooit zijn, maar dat hoeft ook niet. Bros, when will I be famous? En nu gaan kijken of het weerbericht ook beroemd gaat worden. Wel, vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog tijdelijk kans op een buitje. Nadien wordt er op vele plaatsen nevel en mist gevormd, misschien ook wat lage bewolking. Uit die lage wolken kan tevens wat motregen vallen bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen beginnen we met lage wolken of mist op vele plaatsen. Uit de lage wolken kan ook nog steeds motregen vallen. Tegen het einde van de voormiddag of in het begin van de namiddag zal de bewolking verder oplossen. Komen er opklaringen die gaan steeds breder worden in de loop van de namiddag. Tegen de avond zal het dus vrijwel overal zonnig zijn bij maximaal tussen 19 en 22 graden. Zondag bereikt dan een nieuwe storing ons land vanuit het westen in het begin van de voormiddag en trekt van het westen naar het oosten over het land met lichte tot matige regen. Aan de achterzijde ontwikkelen er zich nog enkele buien dan in de namiddag. Tussendoor wat opklaringen bij maximaal tussen 16 en 21 graden. Maandag is het gedeeltelijk bewolkt en blijft het ook grotendeels droog. Later op de dag worden de opklaringen ietsje breder. Het worden zo'n 22 graden. Dinsdag opnieuw een storing en dat gaat dus geleidelijk van zwaar bewolkt overgaan naar regen, lichte regen, misschien wat zwaarder regen vanaf het westen, bij temperaturen rond 22 graden. En nu ook even een podiumbeest op jullie loslaten, maar ik heb hem nog wel aan de ketting hangen. Hier is Meatloaf. I'd do anything for love.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
1: Goeie avond.

van de liefde. Ja, mijn man wordt vandaag ook overladen met liefde. Met kusjes, met knuffeltjes en nog veel meer. Robert Palmer en Addicted to Love. En jullie waren misschien ook wel een beetje verslaafd aan de muziek de voorbije twee uren. Dat is met veel plezier gedaan. Ik heb ook nog Christopher Cross met Arthur's Theme klaarstaan. Maar John Parr, die hebben wij ook nog met St. Elmo's Fire, Man in Motion. En ik blijf in beweging, het is ook wel nodig voor de gezondheid. En dan maandag opnieuw een nieuwe afspraak voor deze driver's seat. Tot dan, salutjes.

0: het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlaanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot.
6: Je kent

0: En het was hem helemaal, Yves Seger en allemaal. En we zijn terug vrijdag ondertussen geworden. En dat wil zeggen, even kijken, 11 september alweer. Amai, het is al bijna weer herfstvakantie, of hoe noemen ze dat? Dag Marianne.
1: Dag Hilde. Dat is lang geleden, meisje.
0: Bij mij toch, ja.
1: En bij mij ook. Allee, ik ben geweest, maar ja, ja. Hij wordt er niet op vrijdag.
0: Ja, jong, genoten van het zonnetje. Hè. En ja. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik mis de zon.
1: Ja, mooi. Ze hebben maandag en dinsdag weer al 25 graden. Dus.
0: Ja, eigenlijk, dat gaat geen winter meer worden in België.
1: Ik denk dat ook niet. Nee.
0: Ik denk het ook niet.
1: Maar allee,
0: zeg, Marianne, wat kunnen de mensen vandaag doen?
1: Eerst en vooral bellen.
0: Ja.
1: Dat kunnen ze niet, maar dat moeten ze doen.
0: Ah, oké. Okay. Voilà. De chef heeft het gezegd, hè.
1: Ik zal het nog een keer zeggen. Op 02-66-99-66-0. En daar kun je dan uw plaatje vragen, groetjes doen, noem het maar op, onze goeiendag doen, alles wat voilà. Je wilt. Geen
0: ze
1: probleem. Doe maar.
0: Goed. En ik heb
1: wacht.
0: Een beetje een plaatje klaargezet met een beetje ambiance erin. Darla dirladada. Zegt u dat is die titel?
1: Nee.
0: Ah, maar je gaat het liedje wel kennen.
1: Waarschijnlijk.

0: Ja, de soleil et de nana, maar ik zie hier geen nana's en geen soleil. Jij wel?
1: Nee, een zwarte wolk.
0: Oké, okay. We gaan wel even de groeten doen aan onze Erik en Peggy, want die liggen met hun buikje bloot in het zonnetje in Spanje.
1: Maar ik heb daar van de week toch ook al zo'n zwarte wolk
0: ja, ja,
1: gezien.
0: Ja, een lokaal. Ja, maar het is niet in Tartaloa uitgevallen. Het is in Torrevieja, heeft het blijkbaar gegoten.
1: Dat maar ja. Het is de maand van de regen en nu. Maar in Spanje, ja, september is de maand van de regen, echt.
0: Ja, maar ja.
1: Malaya, kom.
0: Maar dat is goed voor het gazon, hè. Zo komt dat weet ik mee. Zeg, die telefoon die gaat nog niet. Waar zitten die bellers?
1: Zij zeker dat die marcheert, hè?
0: Zeg een keer hallo.
1: Hallo, mensen. Allee, kom. Hallo.
0: Ja, maar je moet nog pakken, hè, hallo zeggen.
1: Ja, ja, hij gaat.
0: Misschien hier genoeg luisteraar, dus dat komt dik in orde. Goed, het plaatje... Voilà, daar is hem al. Wachten, hè, van babbelen. Je kent mij, hè. We gaan een plaatje draaien van Laura Lynn. En schat, wat kost een zoen van jou? MUZIEK

0: En dat was niemand minder dan Laura Lin. Voor een keertje met de versie van Schat, wat kost een zoon van jou?
1: Ja.
0: En deze ondertussen moet je zeker kennen, hè, Marian?
1: Ja, die ken ik wel, ja.
0: Die kennen.
1: Lang geleden, lang vervlogen tijden.
0: Ja, dat was de openingsdans van de trouw van onze Jean-Pierre.
1: En van
0: Fabienne. En van u, ja, het is juist. Dat heb jij ook getrouwd. Ja, ja. Ah ja, allang zeker. Hè. Maar ik heb er zo'n keer bij. Van die kille avonden zo, dat past daarbij. Allee, jij zegt wel dat het warm is, maar ik heb koud.
1: Ja, het is niet koud.
0: Ja, als je gewoon...
1: Enfin, maar kijk, we gaan niet te veel zeveren, want we hebben iemand aan de lijn hangen. Hè.
0: Aha, ook, ja, moet dat zeggen volgende keer.
1: Ah, ja.
0: En we gaan een keer luisteren wie dat is.
1: Hallo, goedenavond.
2: Goedenavond, vriendin.
0: Hé, hey, la paella. Hoe is het ermee?
2: Hoe dan met u?
0: Maar ik heb kou, maar ja, nee, warm. Dus ik weet niet wat dat jij voelt.
2: Ik sta met een venster open van mijn terras.
0: Voilà. Nou, jullie zijn allemaal warmbloedige mensen, zullen. Ik niet. Ik zeg gewoon van in 35 graden te leven. Dus,
2: Ah ja.
0: Dus. Zeg, Rooske, zeg het een keer voor vanavond.
2: Ja. Voor mijn vriendin Ildeke.
0: Dank
2: u. Voor Kelly, voor Marianneke, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakke, voor Franske en vrouwtje, voor Anneke en Cindy, voor Heet en Vivianneke, Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en vrouwtje, en voor Patrick de Groot, en alle luisteraars en die nooit een plaatje krijgen, en voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Ah, dat is wel... En ik kreeg net een fotootje van onze kameraad, de Erik, en die gaat aan eten bij de Balti Tower, een heel lekker Indisch restaurant. En ze zitten in de wagen te luisteren. En hij stuurt mij zo een kopieke van zijn GPS. En daar staat duidelijk op 35 graden. Nu. Ja.
2: Amai.
0: Snapte nu waarom dat ik niet graag naar huis wou?
2: Ja.
0: Maar
2: ja,
0: ik gun het en ginder zeker. En doe de groetjes aan Sam van Balti Tower. Want die kennen wij ook. We zijn daar al gaan heten. Goed, jij mocht een prachtig plaatje aanvragen.
2: Ja.
0: Inderdaad.
2: Dat dan niet dan maar, zonder jou.
0: Zonder jou. Die gaan we meteen voor jou gaan draaien, Rooske.
2: Dank u wel, vriendin. Okay. Dag, Marianneke. Een goede weekend en een goede avond.
1: Ja, dag,
0: Rooske. Dag. En niet te vergeten de bellen morgen, hè. Dus Katrientje samen met ons Syndieke.
2: Ik weet het, Syndieke in mijn berichtje stuurde Katrientje.
0: Ah, allee, vooruit.
2: Ik zal luisteren.
0: Oké.
2: En bellen.
0: Doei. En wij gaan de plaat starten. Hier is Danny de Maro. En zonder jou, origineel, only a fool breaks his own heart. Maar wij gaan naar zijn versie gaan luisteren.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
2: Het zijn toch schoon muziekjes, hè?
6: Ja.
2: Allee, ik zie u doen nog altijd rond. Als een... Allee, van wat ik er nog van weten, maar ik was een jaar of 12, denk ik.
6: Zoiets. Ja, ja, maar hier nou koeien uit de gracht halen.
2: Oei. Vooral die koeien. We hebben terug iemand aan de lijn. We gaan even luisteren.
6: Hallo.
7: Tiggetette.
2: Godverdomme. Ik zeg nog tegen u dat je het niet mag zeggen. Foei, Frans.
7: Ik kan er niet aan doen. Ik moet het schrijven, dat ja.
2: Allee.
7: Het is lang geleden dat ik dat weet.
2: Ja, wat zeggen al mijn mensen? En die zeggen...
6: Ik kan niet voelen, zei Franske. Ik weet niet.
2: Ah, wel, zal ik het kieken zeggen? De Frans heeft dat gezegd over mij.
6: Ja.
2: Want het is uitgekomen sinds gisteren van waar dat komt.
6: Ah. Maar ja, het is de waarheid, de Frans.
7: Ja, ja.
6: Ah, voilà, de waarheid mag gezegd worden.
2: Ja, ja, voilà. Ja, maar ik vind dat niet leuk.
6: Voilà.
7: Dat moet je rijden.
2: Frans, je bent een deugniet, jongen.
6: Maar als je het niet zegt, zie je het wel, Frans. Jongens,
7: ik ben een brave man dan, dus...
2: Ja, ja. Doe een keer de groetjes.
7: Aan jullie beiden.
2: Dank u.
7: Dan aan Ossendorf en Anja.
2: Ja.
7: Dan ook Anneke, die gisteren was jarig Anneke. Jarig Anneke, ja.
2: Dan moeten we ze nog een verjaardag wensen, hè.
7: Ja. En aan Cindy en Wendy, Katrien. Aan Geert en Viske. Aan die andere radioman, Rauwke. Aan Jeremy.
2: Ja.
7: En dan de Grote.
2: Ja.
7: Ik zou zeggen aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Memory.
2: Ja. Inderdaad. En dat mocht een heel mooi plaatje zijn van...
7: Ja.
2: Zeg het maar.
7: En sorry, Erika, voor die bakkerij.
2: Het is niks, het is u vergeven.
7: Ja. Oké, bedankt.
2: Een schoon plaatje van Luc van Meeuwen. En ja. Maar wat doe je als vriendschap liefde wordt? Dat is een ambetante, hè, Franske?
7: Ja, ja, ja.
2: Ik weet het. Ik kan er ook niet aan doen, jong. Goed,
6: man,
2: hier is jouw plaatje.
6: Mama,
2: dus niks. Pakt u een verloop en dan had ik kunnen volgen. Hier is uw plaatje. Dag Franske.
7: Da-da.
2: Tot morgen.
6: Dag. Frans.
7: Dag.
6: Dag.

0: dus bam.
1: Mijn zus is een beetje, denk ik, ze heeft te zwaar gegeten. En ze heeft een beetje maagpijn.
0: Ja, wat dus, ja.
1: Ze zou moeten overgeven. Zeg, maar dat was niet de bedoeling dat dat nog op de radio was. Zeg. Je bent gewoon bedet. Goed, een heel prachtige plaat van Gordon Lightfoot. En If You Could Read My Mind. En daarvoor aangevraagd door onze Frans Luc van Meeuwen. Maar wat doe je als liefde wordt? De telefoon, Marianne.
0: Ja, die staat stil.
1: Ah, oei. Bedankt, we hebben ondertussen heel veel luisteraars.
0: Ik zal het nog een keer zeggen, wacht. Ja. 02-6699-660.
1: Voilà, oké. Dat kan u doen voor uw groeten en verzoeken. En dan komt u rechtstreeks bij ons terecht, bij Marianne Hilde, tot 8 uur. En Marianne vroeg een plaatje van Sam Goris en Rak.
0: Rak, 1, 2, 3, Rak.
1: Voilà. Hier is MC. Wil je jouw plaatje? Ja, dan gaan we moeten bellen. Niks aan te doen.
0: 4, 3,
1: Rak.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen. Radio Memo.

0: du din?
1: Stå og skøn melodikene.
0: Skåplatsjene.
1: Jeg har sagt.
0: Nei. Av meg sikt, vi har en imam andre.
1: Hallo.
0: God avond.
2: Hallo, Ilde.
0: Ha, dag Geertje. Alles goed met jou?
2: Hallo.
1: Dag Geertje.
2: Goed.
0: Goed, goed. Allee, vooruit.
2: Ja.
0: Hoe komt het?
2: Ja, ik heb gekeken naar onze Belgen van de volleybal.
0: Ah, en hebben ze gewonnen?
2: Ja, met 3-1 tegen Nederland.
0: Dat is goed, want gisteren met een basket, man, ja, wat was dat zeg? Zo'n topploeg en ze deden niet mee?
2: Nee, er was maar één iemand die goed was en dat was Emma Meeseman.
0: Ja, maar die is altijd goed, hè? Ja.
2: Ja.
0: Die is altijd goed. Heel jammer toch wel dat ze in dat stadium naar huis moeten voor het WK. Maar ja, niet aan te doen zeker, hè?
2: Volgend jaar, hè. Allee, WK nu nog, hè.
0: Zeg, en mag ik eens een keer vragen. Wie is uw favoriet voor het wereldkampioenschap op de fiets?
2: Wel, ja, als ik echt moet eerlijk zijn, Mathieu van der Poel.
0: Ah, jij bent mijn vriend, jij. Ik ook.
2: Ja, maar nee, ik ben er zeker van. Het gaat moeilijk zijn voor de Belgen, maar ja.
0: Ja, ja, onze Remco en Woutje.
1: Woutje fixt dat wel.
0: Ja, ik gun eigenlijk, ik gun ze het alle drie. Maar als ik eerlijk moet kijken, dan is het ook Mathieu. Als het een goede dag is, hè, want hij heeft de laatste tijd niet te veel, dus misschien spaart hem zijn eigen wat op. En, maar het zal alleszins geen Pogacar zijn, dat weten we zeker.
2: Ja. Nee, want wij doen niet mee. Dus,
0: ja, voilà. Dus dat weten we dus al zeker. Dus we maken een kans. Goed, Geertje, doe maar je groetjes.
2: Ja, ik wil de groeten doen aan Vivian.
0: Ja.
2: Aan jullie natuurlijk.
1: Dank u.
2: Ook aan Yves en aan Kelly.
0: Ja.
2: Aan Tony en Nancy.
0: Ja.
2: Aan Danny de Groot. Aan Jeremy.
0: Ja.
2: Aan Frans en Rudolf die gisteren in de studio waren.
0: Ja, het was hier weer het kots stond op zijn kop. Als die binnen zijn, de Jeremy en de Rudolf, dan wordt er hier nogal wat afgelachen, zullen
2: we? Ja, zeg wel.
0: Nou, het zijn plezant. Ik heb ons Franske gezien, hè. Ah ja.
2: Ah ja, en... laat je weer doen van dikke petten.
1: Ja,
2: zegt Jeremy. Ja, zegt Jeremy, de Frans moet er weer tussen komen, hè.
0: Ja, maar ik heb het gehoord, maar hij heeft daar straks ook stout geweest, hè. Ik zeg tegen hem, vanavond geen puntje. Hij begint, ik zeg hallo, hij begint ermee. Ik zeg, oh geen, niet. Dat is toch, het is een speelvogel. Ja,
2: ja.
0: Aan wie nog?
2: Dus dan ook aan Johan de Radioman en aan Roosje.
0: Ja.
2: Dan ook aan, aan Katrien.
0: Ja.
2: En aan haar man Erik en Wendy en Cindy. En dan alle medewerkers van Radio Memory. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen.
0: Ja, dat gaan we doen. En jij vroeg een plaatje van Gerry en de Pacemakers.
2: Ja, en You Never Walk Alone.
0: Dat is waar. Er staat altijd iemand naast je. Of het nu links of rechts of voor of achter is. Maar we staan nooit alleen.
2: Dat is waar.
0: Dat is waar, hè. Goed, Geertje, bedankt voor te bellen. Ik hoor je zeker morgen voormiddag terug.
2: Ja, zondag.
0: En zondag, maar morgen bij ons Katrien en ons Sinietje.
2: Ja. Dus. En jij die morgen de ding doet?
1: Nee,
0: morgen is Katrien en Cindy.
2: Ja.
0: Dus,
2: en dan zondag komen er mensen?
0: Er komen mensen. Marco Kinsen komt zondag.
2: Ah, ja, ik heb daar iets van gelezen.
0: Ah, zie je het wel?
2: Met zijn nieuwe single, Liefde.
0: Ja.
2: Ja, maar wij gaan in januari naar de vanbal.
0: Aha, allee, vooruit. Dus je gaat er zeker moeten kijken morgen, hè?
2: Oké.
0: Zondag.
2: Ik ga zeker kijken.
0: Oké.
2: Zondag ga ik kijken.
0: Dankjewel, Geert. Groetjes.
2: Ja. Dag Marianne.
1: Ja, dag Geert.
2: Dag.
1: Goedenavond.
0: Denk dan Marianne.
2: Goedenavond.
0: Ik denk dat Marianne nog ergens in de patatten hangt of zo. Ik weet het niet, maar ze is niet echt actief.
1: Maar dat is niet waar. Hij probeert om een keer een spel ertussen te krijgen. Hè?
0: Bij mij?
1: Ja.
0: Volgende telefoon zeg ik niks. Oké. Okay. Goed, hier zijn ze. Je mag het aankondigen.
1: Wel, You'll Never Walk Alone, Gerry and the Pacemakers.
0: Nou, dan doet het, hè, jong.
1: Voilà. Ja.

0: Ja, die zingt een beetje beter dan ik, hè.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar ik heb hier toch al het een en het ander horen. Amai.
1: Ja, kijk een keer, het zonnetje is er ondertussen.
0: Een chance.
1: Ja, ja, dat is, ik heb erop geroepen, hè, dat is mijn zonnendans aanvraag.
0: Ik dacht hier dat het een regendans was.
1: Aangevraagd door onze Geert, Gerry en de Pacemakers en You'll Never Walk Alone. En we hebben daarnet gehoord dat ons Anneke gisteren jarig was.
0: Ja,
1: en gisteren was ik er niet. Dus ga ik het vandaag doen. Anneke, een heel gelukkige verjaardag.
0: Ja, ook van mij, Anneke, een gelukkige verjaardag.
1: Ook van Marianne en van het volledige Memory Team. En ik dacht te menen dat jij een Clouseau-fan bent. Dus voor jou, Anne.

0: voilà, en met de zon komen de bellers. Is dat niet goed? We hebben iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Hallo, het is Vivian.
1: Dag Vivian, alles goed?
2: Hallo. Ja, ja, prima.
1: Ja, schijnt zonneke daar ook, Vivian?
2: Ja, het zonneke schijnt hier ook.
1: Ja, lieve, maar dat is waarschijnlijk omdat Dilde beginnen zingen is.
2: Kan het geloven.
1: Ik dacht eerst, oei, nu krijgen we een storm, maar allee, kom. Het is voor mij gedraaid. Zeg Vivian, zei het een keer, hij zou graag de groetjes willen doen. Hè?
2: Ja, aan jullie allebei, aan Geert en aan heel het Memory Team. Mm-hmm. En aan alle luisteraars en aan al de mensen die nooit geen plaatje krijgen.
1: Jawel, voilà, dat is goed gezegd. Hè.
2: En dan ga ik niemand niet vergeten.
1: Voilà, zo moet je dat doen, jong. Maar...
2: ja, het gemakkelijkste van allemaal.
1: Inderdaad.
2: Dan even een echt. We zijn er al zoveel.
1: Het is een handsome boterham, hè.
0: Dank u wel, Vivian. Want ik mocht, ja, ik mocht eigenlijk even niks zeggen, hè. Ah, dat is goed. Doet hem terug, hè. Zeg, ik verwacht hem nog altijd een keer telefonisch. Ik wacht nog altijd op die nummer, hè.
2: Hij vertrekt dinsdag op cruise. Met 30...
0: Van op de boot kan hem ook bellen, hè.
2: Van Italië naar Turkije.
0: Oh, lekker.
2: Ja, we hebben hem straks gebeld.
0: Ja, lekker weertje dan. Zeg hem dat hij zijn gsm op Radio Memory zet.
2: Ja, ik zal het zeggen.
0: Ik mocht eigenlijk niks zeggen, want Marianne zegt altijd, krijg er geen spel tussen. Dus ik denk van, nou zeg ik een keer niks. Hè. Voilà.
1: Wel, dat ging toch ook, hè, Vivian?
2: Ja, dat was.
0: Ja. Goed, ik heb jouw plaatje toch al klaargezet, want ik heb nog heel even... Dus we gaan het programma dit uur afsluiten met de plaat die jij hebt aangevraagd. En dat is Christophe. Met...
2: Ja, dat is...
1: Met...
0: Ja,
1: jij.
0: Ja,
2: jij. Oké, dat is goed.
0: Oké, dankjewel voor te bellen. De groetjes.
2: Dag,
0: Janneke. Dag. En voor verdere groeten en verzoeken kan u ons verder bereiken na de broodnodige reclame en het nieuws. Maar eerst Christophe en ja, jij.

0: Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

0: Ik denk dat ook u een eerste souvenir was, Marianne, deze plaat. Willy Sommers en de eerste keer. Nee?
1: Ja.
0: Ze zegt niks. Ja, ja. Je was toch nog fan van Willy Sommers?
1: Natuurlijk,
0: was dat
1: natuurlijk.
0: Hier is Julio Iglesias. Bellen maar.

0: Quiere me mucho, Julio Iglesias. Dat was een hele mooie plaats. Want een beetje achtergrondmuziek gezeten, hè?
1: Zo. Ja, want ze bellen toch niet, hè? ik denk dat ze allemaal boos zijn op mij. Ja. Denk je dat niet?
0: Nee, ja, ik denk niks. Dan heb ik het niet gedaan. Haha. Ik kreeg hier nu wel nog een verzoekje binnen. Hey maatje, graag een verzoekje voor alle luisteraars, voor het ganse radioteam en voor jullie in de studio. Graag met het nummer van Wiltura, Als de muren konden praten. Nog een fijne uitzending en een dikke knuffel. En dat komt van onze Rudolf. En wij doen ook aan Rudolf, Anja en Woefke daar aan de groetjes weer. En ik heb ze natuurlijk klaargezet voor jou, Rudolf. En we gaan ze samen inlezen, zoals dat noemt. Inlezen. Dat wil zeggen, jij mag babbelen totdat snij begint
1: babbelen?
0: Te zingen.
1: Allee, vooruit. Maar ik vind het echt een prachtig nummerke. Als de muren konden praten. Wiltura.

0: De man met de gouden stem noem ik hem, Wiltura en Als de muren konden praten. En de volgende, parlez-vous français, Marianne?
1: Un tout petit peu.
0: Un tout petit peu, oké. Het is een heel mooi plaatje. Zijn naam is David Charvin. Het is eigenlijk een plaat in twee talen. Een deel in het Engels en een deel in het Frans. Maar wel een hele mooie. Should I leave?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: stemmen, dat lijkt mij.
1: Ja, dat precies, Pommelien.
0: Pommelien Thijs. Dus ja, ja. Ik ga dat even opzoeken, want volgens mij... Maar het kan ook zijn dat Cato dit gezongen heeft. We gaan er niet over wedijveren. Deze plaats, daar ga ik ons Franske een plezier mee doen. Corrie Konings en Leven en Laten Leven. Dat doen wij ook, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En de mensen kunnen nog altijd bellen, Marianne.
1: 0266 99660.
0: En dan komen ze bij Marianne terecht.

0: was hier een hele moeilijke bevalling, hè, zeg. Amai, om dat liedje te vinden. Dat is geen zievers, hè. We hebben iemand aan de lijn. Goedenavond, jonge dame.
1: Hallo.
2: Goedenavond.
0: Dag, Sinietje.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hallo.
2: Burhaniel.
0: Alles goed met jou?
2: Ja, goed. Alles goed. Wel koud. Maar bij u?
0: Koud.
1: Dat is maar gedacht.
2: En bij jullie?
0: Ah, koud. Het was koud.
2: Dat is maar gedacht.
0: Ah, ik dacht dat je kwaad zei. Ik zeg, wat is die nu kwaad?
2: Nee, koud.
0: Ah, ja.
1: Je moet er niet op letten. Dus
0: zeg,
1: Sinnie,
0: zijn we weer weg? Zijn we weer weg?
2: Zeker in de briezer hangen? Of
0: nee. Kijk, ik zal het bewijzen. Het is coca.
1: Red Bull heeft je vleugels.
0: Nee, het is cola. Cola. Nee, maar ik heb zo...
2: Ah, cola.
0: Ja. Nee, gewone cola. Maar ik heb
1: een
0: beetje zo...
1: Ik kost een beetje een rekening. Ik kost een beetje een rekening.
0: Ja, doe
1: maar
0: dat.
1: Ik krijg er geen spellen tussen. Ja, ik niet, hè.
0: Maar ik heb daar straks...
2: Nee.
0: Mag ik nu tegen Cindy iets zeggen?
1: Oh.
0: Ik heb daar straks zo'n schoon berichtje gekregen van onze Erik. Mijn fotoken van 35 graden. Ik had goesting om hem door de telefoon te trekken.
2: Oei.
0: Ja. En ja, ze zijn gaan eten.
2: We hebben
0: nu
2: dat ook gehad, hè.
0: Ja, en
2: we
0: ze zijn gaan eten en je mocht twee keer raden waar.
2: Ah, ik heb het gehoord.
0: In de Balti Tower 3. Kan
2: ja,
0: ze?
2: Maar ik ben daar niet geweest, hè. Ik kan...
0: dat is waar. Ja.
2: Ik kan de Sam wel, maar ik kan niet.
0: Ja.
2: Ik weet niet. Kan bereiden.
0: Je weet, je kent Sam, maar je weet niet wat hem kan. Dat is zoiets. Oké. Maar het was lekker. We zijn er geweest met Johan en met Yves. Het was super lekker.
2: Wij gingen de laatste dag ook eten, maar ja. Dat is er niet meer van gekomen.
0: Het is een beetje in het water gevallen, hè. Van onze nummer.
2: Ja.
0: We wouden weten hoe poetsen, hè.
2: Maar, ja, vooral.
0: Dat zijn wij, hè. Zeg, jij mag de groetjes doen. Dat is een keer iets anders. U aan het telefoon hebben in plaats van ik heb bij u...
2: Dus voor jullie, dus voor de zusjes Brania.
1: Dank u wel.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Vivian, voor Geert, voor Roseke, Molly, Celeste, Rudolf en Anja. Ook voor Anneke en haar verjaardag nog. Daniela, Bert, Chris en Ingrid en Thierry en Hans, het Hansen Memory Team.
0: Zeg, je bent nog iemand Anneke vergeten, hè?
2: Want anders vergeet ik iemand en ja...
0: Ja... Als Katrien nog vergeten en ons Wendy nog vergeten.
2: Ik heb gezegd, gans het memory.
0: Ja, maar je mag de vrouwen niet vergeten, hè, zeg. Wij zijn al in de minderheid.
2: Ah ja, dus en Wendy en Katrien.
0: En de rest. Oké. En jij hebt een heel mooi plaatje gevraagd.
1: En vooral moeilijk.
0: Ja.
2: Maar het is wel een heel mooi plaatje.
0: Is het,
2: en dat wordt nooit niet gedraaid, dus...
0: Ah, nee.
2: Ik ga dan een keer aanvragen, omdat ik dat een mooi plaatje vind.
0: En we gaan een keer zien of dat mooi plaatje wil starten, want anders heb ik een serieus probleem. Goed.
2: Dus
0: Sinnieke, wrijft u uw armen maar in tegen morgen en uw benen. Morgen vroeg tussen 10 en 12. Ik ben reclame aan het maken voor u, hè.
2: Ja, ik weet het.
0: Ja.
2: Want we moeten ons ballen laten rollen of zoiets.
0: Dat zou maar jammer gezegd hebben.
1: Ik heb dat niet gezegd.
0: Nee. Dat zijn mijn woorden niet.
1: Ja, de mijne ook niet.
2: Op Radio Memory, je moet een keer kijken.
0: Ah, oké, okay, ja.
2: Vier ballen laten rollen.
1: Dat heb ik gezien, inderdaad. Ja,
0: dat is onze Danny de Groot, hè. Dat is onze Danny de Groot, hè. Dikke bollen. Allee, het is een keer iets anders dan dikke... Goed, oké. Sinnieke, de koffiekoeken zullen klaarstaan morgen vroeg. Allee, als ik uit mijn bed geraak tenminste. Maar ik ga mijn best doen.
1: Oei.
0: Hoor dat.
1: Oei.
2: Merci. En ziet van morgenavond dat je op tijd zet. Want...
0: Ja, ik heb een chef mee, hè. Kan je kwaad.
2: Ik zal een half uur vroeger voor u vragen.
0: Nee. Komt goed. Komt in orde. Ik moet juist nog iets vinden waar ik nog in kan, want ik ben een klein beetje bijgekomen. De vakantie heeft mij te goed gedaan.
2: Hallo?
0: Ja. Maar ja, geen enkel probleem. Zeg, Sinnieke, wij gaan voor jou de plaat gaan draaien die je aangevraagd hebt. En dat is eentje van Etje Ska en Nog een keer dat gevoel.
2: En El Pancreas.
0: En El, ja. Maar een pancreas, dat heb ik ook, hè?
2: Ja, iedereen.
0: Ah, wel ja, maar wie is dat dan, die L-pancreas? Want die ken ik niet.
2: dat is een groep. Dat is een groep die erbij hoort. Het is HSK en El Pancreas. Staat op de cd zo, dus...
0: Ah, nee. Laat het ons hopen dat de pancreas het uithoudt. Bedankt voor te bellen en ik zie je morgen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké. Ja,
1: tot de volgende, Cindy.
0: Dag.
2: Ja, tot de volgende.
0: Dag.
2: Ja,
1: dag.
0: Dat was ons Cindy. En altijd blij om haar te horen. En ik had gezien dat dat liedje wil starten. Oei. Ik moet op dat pijlje klikken, maar dat doet hij niks. Ik had het gevoel, denk ik, en dat doet iets, maar hij zingt niet. Dus ik ga dat liedje subiet gaan spelen. We gaan eentje draaien van Herbert en Jij blijft me verbazen. Ondertussen zoek ik naar dat liedje voor ons Cindy. Maar Herbert heeft ook een mooie plaat. Nog tot 8 uur, dus als je erbij wil zijn, ga je heel snel moeten zijn. Want onze Daniel, die is er al.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

0: Het was wel een schoolplekje, zeg. Etjeska. Ja. En hoe noemen ze die mannen weer? Van de pancreas dinges?
1: El-pancreas.
0: El-pancreas, ja. Ik heb ook nog mijn pancreas. Jij ook zeker, hè?
1: Ik denk dat toch, ja.
0: De man, dat is een vies. Hij is dat paar keer kwaad geweest op mij. Maar ja, geen avans. Even kijken. 9 minuten voor 8, Marianne. Dus dat wordt
1: ja,
0: tijd.
1: Ja, het is weer
0: wij,
1: al bijna tijd.
0: Ja, dat wij afscheid nemen. Maar ik heb een heel mooi plaatje klaargezet. Is er eentje van Jo Valli en ik hou van jou.

0: Voilà, dat was tot de laatste druppel heb ik eruit geperst.
1: Tot de laatste noot, ja. Ja, inderdaad.
0: Jovali, ja. Een heel mooi plaatje toch wel, hè?
1: Ja,
0: ik hou van jou. Ja. De mensen zouden dat eens vaker tegen elkaar moeten zeggen, in plaats van ruzie te maken.
1: Ah, en zus? Ah, je weet het.
0: Allee, zus, ik hou van jou, hè.
1: Allee, ik ook. Voilà. Ik, bij deze,
0: hoe
1: hè?
0: Jij kookt.
1: Wat?
0: Je zegt, ik kook.
1: Ik ook. Ah. Ik ook. Ik
0: dacht dat ze ging koken, hè, Daniel. Ja. Ja, Danielle hoort ons niet. Hij doet zo een teken naar zijn oor, maar hij hoort ons niet. Hè. Dus nu mogen we een keer op zijn kap zitten, maar ja, het is een moment. Hij hoort ons niet.
1: Ja, maar we gaan het niet doen, zeker.
0: Nee.
1: Het is een brave, dus we gaan het niet doen.
0: Wij hebben nog één plaatje te gaan voor afscheid te nemen. En dat heb jij mogen kiezen.
1: Dus, ja, inderdaad.
0: Wat kan het zijn? Cherio, ja. Hè? Oh ja. Dat is een schoonieke van vroeger, was dat Cherio, Cherio. In volle zelen, dat doen ze dat zo. Maar daar is het eigenlijk niet zingen. Dat is te pikant. Maar het is een echte Cherio van Justin de Wild. Maria, bedankt voor erbij te zijn de afgelopen 2 uur. En jou horen we terug volgende vrijdag.
1: Ja. Bij leven en
0: welzijn. Ja. En heb je al een keer samen gedaan met Cindy?
1: Nee, maar dat ligt nu iets moeilijk. Dat uur ligt iets moeilijk. Maar ik ga dat toch wel een keer regelen.
0: Dat denk ik.
1: Inderdaad, ga dat een keer dringend moeten doen.
0: Voilà, dan...
1: Met Daniel wel, hè. Met Daniel...
0: Ja, met Daniel, dat weet ik. Daniel, dat is een goeie, hè.
1: Maar met Daniel doe ik van alles, hè. Ja.
0: Oh, niet te veel details geven. Wij gaan eruit met Cherio. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er terug zondag. Zijn we er van 10 tot 12. Mijn collega Tony van Beveren en ook een gast, Marco Kimsen. Hij was de afgelopen hitschijf van de week bij Radio Memory. En wij zullen hem met heel veel liefde en vriendschap ontvangen hier in de studio. En bent u zelf een zanger en u zegt van, ik wil ook een keertje op bezoek komen en een plaatje voorstellen of gewoon eens in de aandacht staan. Ja, één nummer, 02-6699-660. En wij gaan eruit met Cherio. De groetjes.
1: Groetjes.
0: Veel plezier met onze Daniel Robt.

0: Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slagerzon in je hart,
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Vrijdagavond. Tijd om het volume open te draaien. De werkweek is voorbij. De gitaren gaan aan. 2 uur lang. Alleen maar pure rock. Van legendaris

0: Goedenavond en welkom bij Daniel Rockt. En natuurlijk gaan we geen Highway to Hell houden, maar jullie kunnen gedurende 2 uurtjes luisteren naar de muziek die jullie misschien mee bepalen. Jullie bellen op nummer 0266-99-660 en jullie kunnen een plaat aanvragen. De volgende komt uit 1954. Het werd gebruikt in de film Blackboard Jungle. En van dan af begon er echt een rock'n'roll rage. De jongeren dansten erop en de ouderen die vonden het maar ten duivel. Hier hebben we voor mij de king of rock'n'roll, Bill Haley en his Comets met Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Dat was dus aanzet van rock'n'roll. En ik herinner nog altijd die film. Het was een leerkracht die les gaf in een school met veel herrie. Ik dacht toen dat dat zo in Amerika was, maar dat is altijd wel niet zo. Nu, Rozeken die heeft net gebeld en ze was vandaag de eerste en ze vroeg een plaatje. En het is er eentje van John Waite en het is Missing You.

0: The Last Time van de Rolling Stones. Ik heb ook regelmatig een keer gezegd, dat is de laatste keer. Maar ja, het weekend nadien begon het ook weer. Nu, specialeken. In 1995 brachten Jean-Paul, Geert, Joost en Andy een plaat uit met als titel No Love Songs. Die plaat werd hier wat verder in Herne voorgesteld in de toenmalige zaal van de Liberale Kring. Er waren vier mensen, zeker Jean-Paul, uit Herne. En ik heb er eentje voor... Amai, ik ben precies moe aan het worden. Ik heb er eentje uitgekozen uit hun mini-cd Burning Up the Past. Hier hebben we Self-Made Man.
1: Must be a long, long, long time. I saw you back

A Self-Made Man. In de toekomst haal ik nog een paar uit die mini-cd draaien. Best wel een goeie plaat. En ik had net telefoon van ons Franske, alias Bolleke de Beer. En die vroeg een gepaste plaat eigenlijk. Eentje van Elvis Presley, nog een king van de rock'n'roll? Of is dat de king van de rock'n'roll? Ja, wie zal het weten? Hij vroeg er eentje, Let Me Be Your Teddy Bear.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Daniel Fontaine.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Anyway, That You Want Me van The Troggs. En jullie weten waarschijnlijk dat bepaalde songs heel bekend worden doordat ze gebruikt werden in een film. Nu, ook de volgende. De volgende is Who Wants to Live Forever van Queen. Nu, ik heb er een quizvraag aan verbonden. Wie mij als eerste belt en mij kan zeggen in welke film dat gebruikt werd, in welk jaar dat die film gemaakt geweest is en wie de song heeft geschreven, die mag op een vrijdagavond samen met mij het programma komen presenteren. En er hoort natuurlijk een glaasje wijn en wat versnaperingsjes bij. Dus wie dat als eerste belt, kan met mij komen presenteren. Hier hebben we Who Wants to Live Forever van Queen. En het is een keer een live versie.
1: You know something? There was...

Wie wil er ooit al voor altijd leven van Queen? Who wants to live forever? En de quizvraag is er nog altijd. Het moet blijkbaar heel moeilijk zijn. In welke film werd dit gebruikt? In welk jaar kwam de film uit? En wie heeft de titelsong geschreven? De volgende is er eentje op aanvraag. Een man uit Ninove, à la Vitabis, vroeger eentje van Bon Jovi. En die vroeg It's My Life.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

seksbom van Tom Jones. En van Tom Jones naar seksbom gaan we naar een echte seksbom. En deze is hier eigenlijk voor alle dames die aan het luisteren zijn. En misschien ook alle heren die op vakantie zo'n keer iets knap zien staan. Hebben de mannen een knappe vrouw. De vrouw een knappe man met blauwe ogen, blond haar en heel veel seksappeal. Nu, Blondie heeft er een liedje over gemaakt. Ze was ergens in Frankrijk en ze was smoor verliefd op een jongen met blauwe ogen. En zijn naam was Denis.

Voilà, het is bijna tijd om afscheid te nemen van het eerste uur. Dat gaan we doen met iets Belgisch. Het is een Belgische DJ en producer, Domini. Eigenlijk de aliasnaam van Dimitri Valken. En die bracht dit jaar de plaat uit Fragile Me. Ik zie jullie, hoor jullie en jullie horen vooral mij terug na het tijd zijn van 21 uur.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
2: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Vrijdagavond. Lichten uit. Volume op 10. Geen regels. Geen rem. Alleen riffs. Drums. En power.
5: Daniel sleurt je 2 uur lang mee. Van tijdloze rockhelden tot keiharde gitaren. Van nu. Voel die bas.
6: Hoor die solo.
5: Hier komt Daniel.

Come On Eileen van de Dixie Midnight Runners. Nu, ik heb dat van tijd tot tijd een keer voor, zodat je s'nachts niet kan slapen en dat je al de moeite doet om proberen in slaap te vallen, maar natuurlijk, dat helpt niet. Zit het woel in je bed en je zet, wordt moe en ja, s'morgens zit een wrak. Nu, kan al een keer gebleuren, hè. En Flash en de Pan hebben daar een liedje over gemaakt. En dat heet Midnight Man.

Flash and the Pan en Midnight Man. Ik kreeg zo net een telefoontje van ons Rozeken. En die vroeg een plaatje aan. Het is wel een speciaalke. Ik weet niet wat ze thuis gaat doen op die plaat. Maar ja, de titel zegt al veel. Rozeken, you can leave your head on. Maar het licht moet misschien wel uit.

Baby, You're Driving Me Crazy. Baby, je maakt mij zot. Ja, dat kan ook wel eens een keer gebeuren. Hè. En de volgende plaat gaat over plezier maken. Gaat over reizen en vreugde van muziek. Iedereen reist wel graag. Onze grote baas, ons Hildeke, is deze vakantie al een paar keer weg geweest naar Spanje. En ze reist toch zo graag. Hier hebben we Status Quo met Rockin' All Over the

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Still the One. En de volgende is eigenlijk Still the One. Ik ben grote fan van Larissa. En ik heb me al dikwijls al gevraagd, hoe krijg ik ze in mijn programma gedraaid? Ah wel, met deze hier.

0: Ja, Larissa, al jouw fans willen jou ook nog heel veel zien optreden. En eindelijk heeft er iemand gebeld met de antwoorden van mijn mini-quiz. En we gaan een keer luisteren wie het is. Een goedenavond.
1: Goedenavond, Daniel, met Alan uit Niedhoven.
0: Hallo Alan, hoe is het met jou?
1: Goed, goed. Just gaan autorijden met de Robbie en we hebben het alle twee overleefd.
0: Ah, wel, ja, dat is chance, hè. En jullie zijn waarschijnlijk gaan rijden in Aalst en omstreken.
1: Aalst en omstreken, Aalst, een stukje Den Ratum, parkeren in Niedhoven op de parking van het zwembad. Dus ja. Het hele plaatje.
0: Ja, en je hebt toevallig geen... Ah, voilà. Je hebt toevallig toch geen verkeerde straat ingereden.
1: Nee, dat heb ik gereserveerd voor andere mensen die bij mij lopen.
0: Ah, wel.
1: Nee.
0: Allen.
1: Dat mij weten niet.
0: Ah, voilà. Ja. Maar ja, dat komt maar pas binnen 14 dagen, die boete, hè.
1: Ja, die komt eraan, hè. Waarschijnlijk, ja. Maar bon, dat,
0: voilà.
1: Spijzing van de kas van de stad Aalst, hè.
0: Ja, voilà, kijk. Ze hebben dat waarschijnlijk brood nodig, die boetes.
1: Nu, Alan, absoluut. Ja.
0: Jij hebt niet onmiddellijk kunnen antwoorden op de vraagjes omdat je in de wagen zat. Maar de vraag was, enerzijds, in welke film verscheen Who Wants to Live Forever? In welk jaar is die film verschenen en wie heeft het geschreven?
1: Who Wants to Live Forever van Queen?
0: Yes.
1: Dat zal normaal gezien Brian May geweest zijn.
0: Ja, inderdaad. Juist, nummer 2.
1: Dat was volgens mij in midden jaren 80, dat kan 86 geweest zijn.
0: Klopt.
1: 86? Geen 85?
0: 86. Okay,
1: nee, 86. Oké. Okay,
0: en
1: okay,
0: de laatste?
1: Wat nog?
0: De titel van de film?
1: Van de film Highlanders.
0: Voilà, hopla. 3-3. Dus Alan.
1: Want ik weet trouwens heel goed waarom dat ik dat onthouden heb. Want Who Wants to Live Forever is het lievelingsnummer van André de Neef van Café Pajoppeland in in Roosdaal aan de school.
0: Meneer Geen Hoge Woorden?
1: Dat is een die, ja.
0: Ah, voilà. André.
1: Ik ben er zo nog regelmatig.
0: Ah,
1: dus dat
0: voilà.
1: Zijn dingen die bijgebleven zijn.
0: Ah,
1: bij
0: super.
1: De jeugd.
0: Voilà. Alan, dat betekent dat wij binnenkort... Amai, wat een geluid. Ik vermoed dat je op een café zit.
1: Wij zijn bij de broer van de trappist binnengestapt.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ook een leuk café daar in Niedhoven. Dat betekent, Alan, dat wij binnenkort, misschien nadat jij jouw rijbewijs behaald hebt, samen op een vrijdagavond muziek kunnen maken. We spreken nog af wanneer het kan.
1: Oké. Okay.
0: Voilà.
1: Aha.
0: Alan,
1: okay.
0: Ik dank jou voor het bellen. En ik weet dat jij graag een muziekliever bent. Een muziekliefhebber bent. Verdorie, jij stoort mij. Ik kan mijn handen mee klappen. Wel, ik heb er voor jou een speciale klaar liggen. Eentje van Kiss en Forever. Jij wilt daar ook iets over zeggen, dacht ik.
1: Dat was één. Ik heb je die nog aangeraden, denk ik,
0: ja,
1: vorig
0: klopt.
1: Jaar.
0: Klopt.
1: Want dat is relatief onbekend. Waar we juist naar Kiss gaan kijken, denk ik. En dat is een relatief onbekend nummer dat ook vaak akoestisch gespeeld wordt. En zeer goed gezongen wordt door Paul Stanley.
0: Oké. Okay. Alan,
1: altijd,
0: bedankt.
1: Trouwens.
0: Ja, en tot morgen. Wij hebben een afspraak morgen omstreeks 10 uur in Niedhoven.
1: Lukt dat?
0: Okay. Op 10 uur. Ça va? Allez.
1: Oké, okay, perfect.
0: Alan,
1: Daniel,
0: salukes. Fijne avond. Bedankt voor het bellen. Hè. Salutjes. Hè.
1: Geen avond. Hè. Salukes. Bye.
0: Verlasse, onze winnaar. En die vroeg van Kiss met Forever.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Daniel Fontaine.
5: Oh yeah. I'm leaving you, baby. Got to go. So long, mama.

Jimi Hendrix behoort ook tot de club van de 27, de mensen die overleden zijn op hun 27ste verjaardag of toen ze 27 jaar waren. Ik laat nu twee mannen op u af met een Engelenstem, met een minder gekend nummer, Scarborough Fair, Simon & Garfunkel.

City Kids Motorhead. Zou er zoiets bestaan als plattelandskinderen nummers en zo? Wie weet dat het bestaat. Nu, ik heb heel lang gewacht om een Tura Luraken in mijn programma te zetten. En het is een goeie. Zeg, ben je bang van?

Wel, ik vraag me af wat collega Rudolf Stevens van dit nummer vindt van Pawlowski. Nu, tijd om afscheid te nemen. Het was 2 uurtjes, leuk. Bedankt voor het luisteren, bedankt om te bellen. En nogmaals proficiat aan de Nallen die binnenkort met mij een programma gaat presenteren hier op vrijdagavond. Mij hoor je terug volgende week vrijdag met Daniel Rockt. Ik wens jullie een fijn weekend en hou het veilig. We gaan eruit gaan met Neil Diamond, die heeft het over mooi geluid. Beautiful noise. Ik wens jullie een fijne avond en tot volgende week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ik geef te veel om jou. Om je zomaar kwijt te raken aan iemand die niet weet wie je bent of wat je doet. Is het dan te veel gevraagd om ons nog eens een kans te geven en te zeggen dat het je spijt? Of zeg eens eerlijk, moet ik je nu echt gaan?

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: owe to me.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.